Sakkies Boebie, Tito elkaar aan het latje. Kooten ze vier weskies goed aan, dat wel het maar waar.